0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.
2: RTV 4.
3: You broke my heart. Cause I couldn't dance. Even want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker.

0: voor het leven.
1: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: op of een doe-het-zelf. Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
6: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
5: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
7: Game's a match. And it's another big upset in the men's draw. 6-4, 7-5, 6-2.
5: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuze is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!

0: bijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
1: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
0: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
6: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
8: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen zoals het uitrijden.

0: De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Dit is RTV 4.
12: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in slaap.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!

0: 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
5: Dit is RTV 4.
6: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde bij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksblad

0: De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfse. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde bij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot, Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
7: RTV 4 Nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reis-app Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen. En het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land bij 20 tot 24 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuze is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu.

0: meteen meer.
1: Amazing menu.
0: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Dit is RTV 4.
6: Het Amazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde bij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Mazing Menu.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.

I believe, Douwe Bob hier op RTV 4, jazeker. En ik denk, hey, als je nu denkt, dit is toch niet de stem van Rick Maliepaard, want dit is wel Studio Paard, dat kan kloppen, want Rick is nog eventjes met vakantie en ik mag hem vervangen vanmiddag. Dus hoe leuk is dat dan allemaal niet, dat we even weer, even weer terug zijn op het oude nest, want voor mij is het even geleden dat ik hier in deze studio was. Mijn naam is Jenne Minema en... dat was eind februari zo'n beetje toen met Fade Radio. Misschien herinner je dan nog dat ik dat programma deed. Op de vrijdagavond was dat altijd een paar uurtjes na dit programma. Maar goed, dat ging even niet meer passen in alle schema's en dingen. Maar af en toe invallen is hartstikke leuk en dat ga ik ook vanmiddag weer doen. We hebben een heel tof programma met alle elementen en dingen die je ook gewoon gewend bent van Rick. De feiten over geiten gaan we natuurlijk doen. En we gaan de muziek dobbel doen. En we gaan heel veel hele vette muziek draaien en nog heel veel meer moois. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen en... om even goed af te trappen, hier is Kyla LaGrange, Cut Your

Passenger Alex Warren hier op Fade Radio. Oh nee, Fade Radio hier. Zo gaat het. Ik ben nu maanden weg geweest en je zegt het zomaar ineens toch weer als je weer op deze plek staat. Dit is natuurlijk helemaal geen Fade Radio. Dit is gewoon Studio Paard hier op vrijdagmiddag. Dat laatste stukje voor je weekend slepen we je even doorheen. En dat is natuurlijk wel leuk, want ik zat hier natuurlijk eventjes in de studio. Ik was een paar maandjes hier niet geweest en dan ga je toch eens even zitten kijken van wat is hier allemaal een beetje anders. Nou, de grootste verandering is eigenlijk zeg maar wel de wat er achter mij hangt hier. En daar hing eerst nog een prachtig groen Vechdal FM logo. Dat is nu weg, want het is inmiddels natuurlijk RTV4 geworden hier zo. En kijk, we krijgen er ook nog geluid achter. Dat moet ook allemaal even weer zoeken waar alles zit. Waar zitten alle geluidjes die je eronder kan doen? Waar zit je alles wat je allemaal aan leuke dingetjes kan laten horen aan jullie? Dat is ook even zoeken. Ik zie hier allemaal camera's hangen. Die hingen er al wel eerder. Maar er zitten nu mooie rode lampjes boven. Zodat ik kan zien welke camera in gebruik is en zo. Een mooi apparaat hier op de ding. Want je kan ons ook zien, hè, als je gewoon eventjes gaat naar twitch.tv. /RTV4 gok ik zomaar. Ik weet het eigenlijk niet eens, maar volgens mij is dat het. Dan kun je, of misschien is het nog Vechdal FM. Zoek het even uit, dan merk je het snel genoeg. twitch.tv/VechdalFM of twitch.tv/RTV4.nl en dan kom je waarschijnlijk helemaal goed terecht. Kun je ook zien wat hier in de studio is en wat we hier allemaal gaan doen. En dit is wel een heel functie dingetje wat ik nou heb trouwens. Dus we gaan even heel snel door met het programma. En zoals Rick dat altijd doet, gaan wij dat natuurlijk ook even doen. Ja, gemekker. Want feiten over geiten, dat was de bedoeling dat er ging gebeuren. Dat ging niet helemaal lekker, maar vooruit. Het gaat echt goed. Dit wordt een hele lange show, mensen. Maar blijf lekker hangen, want we gaan het helemaal goed maken. Het komt allemaal in orde. En ik zag een leuk feitje en dat ik dacht van, ja, dat is zo'n feitje waarvan je denkt, dat wil je gelijk gaan uitproberen. Dat wil je gelijk gaan uitzoeken hoe of dat werkt en of het werkt. Want dat is namelijk het volgende. Een papier kun je dus maar niet meer dan 7 keer dubbelvouwen. Ja, echt zo'n feiten over geiten feitje is dit. Een papier kan je niet meer dan 7 keer dubbelvouwen. Dus ik zie nu gelijk mensen denken, hé, dat ga ik proberen, volgens mij moet dat wel kunnen. Nou, gewoon een A4'tje pakken, vouw hem even dubbel en nog een keer en nog een keer en nog een keer en 7 keer. En dan zul je merken dat je niet verder komt. Nou, niet belangrijk, wel leuk. Net als het volgende liedje. Dat is van Train. Hier is 50 Ways to Say Goodbye.

Undeniable Kygo hier op RTV4, jazeker. En ontzettend leuk, superleuk dat je luistert, superleuk dat je erbij bent en dat je lekker blijft hangen ook bij dit programmaatje. En even kijken, we gaan nog eens even wat mooiste tunes doen. Ja, kijk, dat is beter. Kijk. De sfeer komt er een beetje in, lieve mensen. Want als ik naar buiten kijk, dan wordt dat een beetje moeilijk. Want als ik hier het studioraam uitkijk, dan zie ik regen, regen en nog eens regen. Dus dan kun je beter maar lekker bij de radio zitten om te luisteren naar RTV 4. Studio Paard hoor je hier tot en met 5 uur op deze zender. En we gaan natuurlijk nog weer heel veel meer mooie leuke dingen doen. En we hadden net al die feiten over geiten. Hè? En ik kwam nog meer feitjes tegen dat ik denk, ja weet je, één keer, waarom doen we niet gewoon nog een keer? Dus hier heb ik nog zo'n leuke, namelijk... Dat de magnetron, die hebben we allemaal thuis wel, die werd uitgevonden nadat een chocoladereep van een onderzoeker smolt in de buurt van een radarbuis. Ja, daar was ik ook even stil van. Ik denk, oké, dat is natuurlijk ook wel een heel erg bijzonder feitje. Je bent een onderzoeker, je hebt even je chocola mee naar je werken. Zo stel ik me dat althans voor, geen idee wat zo ging. Maar en je denkt, die ga ik zo lekker eten. Je bent met een radarbuis bezig en ineens zie je, mijn chocola is gesmolten. En dat je dan denkt... Ja, nee, dit wordt een magnetron. Nou, dan ben je toch volgens mij, was het dan een mooie dag, of niet dan?

Love Myself, Rondé. En dat is natuurlijk een heerlijke om weer te draaien. Zo lekker aan het eind van je werkweek tenminste. Dat neem ik aan dat het voor de meeste van jullie geldt, voor mij niet. Maar dat komt omdat ik heel vaak in het weekend werk. En dat zijn er misschien sommige van jullie ook wel. Maar in ieder geval, we gaan even gezellig. Zo, lekker op je radio. Met een beetje dat vieze weer buiten kun je beter maar lekker even hier luisteren. En ik weet niet hoe je luistert, laat het anders even weten, want dat kan natuurlijk ook, hè. Je kunt ook nog steeds appen naar de studio. Dan ga je naar rtv4.nl/app. En dat toets je in je browser en dan kom je hieruit. En dan kun je even laten weten, hoe zit jij erbij vandaag? Hoe zorg je ervoor dat jij met dit trieste weer jezelf toch een beetje vrolijk houdt? Of een beetje opfleurt of beurt of wat dan ook. En als je nog verzoeknummers hebt, dan kan natuurlijk ook, hè. Want dat mag natuurlijk ook altijd van mij. Heb je nog leuke plaatjes? Of een aanvulling voor de muziekdobbel zometeen. Dat mag ook. Gooi dat even in de app rtv4.nl/app. En dan komt dat allemaal helemaal goed. En dat is natuurlijk ook wel gebeurd, denk ik, met deze man. Lijkt me zo. Als je John Legend heet. Alleen die naam al. En dat is toch leuk dat je je naam ook waarmaakt. En hier is voor jullie helemaal speciaal op deze druilerige, beetje minder fijne middag als je naar het weer kijkt. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Hier is John Legend.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, op hier op RTV4. En nog steeds leuk dat je luistert naar Studio Paard. We zijn er nog tot 5 uur met deze programma. En ja, het is nu ongeveer, ja, het is nu exact 3:10. Dus dat betekent dat het tijd is voor de groene dobbelsteen, die er nog wel gewoon is. Er is, zijn dingen veranderd hier in de studio, maar die groene dobbelstenen, die zijn er nog steeds. En we gaan daar weer de muziekdobbel mee spelen. Dat betekent dus dat er weer 6 liedjes voor jullie klaarstaan. En ik ga zo meteen dobbelen en dan het nummer wat gegooid wordt, dat gaan we draaien. Maar welke nummers zijn dat allemaal?

Ja, dat waren ze. Dus nummer 6. En welke hoop jij nou dat het gaat worden? Ik heb niet echt een heel erg grote voorkeur, geloof ik. Maar wat je ook wel kan doen, er wordt natuurlijk zometeen een nummer gedobbeld. Die gaan we draaien en die verdwijnt dus uit de dobbel. Maar er moet natuurlijk een nieuw nummer voor terug. Dus welk nummer wil je Rick in de maag splitsen? Die kans heb je nu. Volgende week zit Rick hier gewoon weer het programma te doen. En je kunt nu hem een nummer in de maag splitsen. Ja, dus laat het even weten welke het gaat worden als er zometeen gedobbeld is. En dat gaan we nu doen. Dus dames en heren, jongens en meiden, even kijken hoe we dit tactisch gaan doen. Zodat ik een beetje bij de microfoon kan blijven, maar toch ook serieus kan gooien. Nou, hier komt hij. Daar gaat hij. Op de grond. En het is geworden nummer 5. Oftewel, The Lost Frequencies en Love to Go hier op RTV 4.

0: Physical, Dua Lipa hier op RTV4, jazeker. En wat ontzettend leuk dat je er weer bij bent, dat je luistert en dat we het op deze druilerige, regenachtige dag maar een beetje met elkaar gezellig gaan maken. Want dat is toch wat we mogen doen als het zulk weer is buiten. En ik hoop niet dat je nu in de auto zit, want dat is volgens mij ook niet heel prettig. Of als je op de fiets zit, is het nog minder fijn. Sterkte dan en ik hoop dat je snel en droog en veilig weer thuis komt. En als je thuis bent of je bent nog op je werk, dat kan natuurlijk ook nog, dan... sterkte nog even. De laatste loodjes voor het weekend. Het is bijna weekend. Hopelijk ga je wat leuks doen in het weekend. Ik wel. En hopelijk jullie ook. En dan is dat weer natuurlijk mooi. Maar goed, misschien zijn er ook wel andere dingen of wat dan ook. In ieder geval, wat er sowieso nog is, is nog 2 uur Studio Paard na dit uur. Want dit uur is alweer bijna om. In het volgende uur... zei Rick tegen mij, ja, dat is het uur waarin we best veel liedjes achter elkaar draaien. En ik dacht, dat kunnen we natuurlijk doen. Maar ik heb daar een maniertje voor bedacht. En dat is 110-1. 110-1. Nou, wat dat is, dat ga ik straks allemaal uitleggen. En wat dat precies inhoudt, dat hoor je dus in het tweede uur van Studio Paard hier op RTV 4. En je hoort natuurlijk nog heel veel meer moois.
1: Zometeen meer.
2: Studio Paard.
0: Dat dus. Wat de zometeen meer na het nieuws. En we gaan eruit met een heel vrolijk nummer, kan ik wel zeggen. En dat is van Bastille. Hier is Joy. En ik zou zeggen, blijf nog even lekker hangen. Tot een

0: Radio Paard.
1: RTP 4.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Start de motor, de boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
0: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
18: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.

Everybody has fun tonight. En daarmee trappen we het tweede uur af van Studio Paard. Jazeker. En dat is natuurlijk hier op RTL V4. En wat superleuk dat je luistert. En superleuk dat je erbij bent. En superleuk dat je de radio op aangezet. Of hoe je het ook maar doet. Via je telefoon of via internet. Of via de... weet ik veel hoe het allemaal nog meer kan. Maakt mij het allemaal uit. Je luistert ernaar. En dat is het belangrijkste. We gaan weer van alles moois doen in dit tweede uur. Ook weer. We zijn er nog tot 5 uur. Met nog heerlijke muziek vooral. En dat ga ik doen met 110 en 1. 110 en 1. Dus hoe wat dat precies is, dat hoor je zo meteen. Mijn naam is Jenne Minnema trouwens. Als je denkt van, hey, Rick Maliepaard die hier normaal op dit tijdstip te horen is, die klinkt heel anders, dat klopt. Hij is nog met vakantie, dus als je toch stiekem luistert, Rick, we kennen Rick.

Fijne vakantie nog, Rick. En volgende week zit hij hier weer gewoon op jouw vertrouwde tijdstip achter de microfoon. Om je door dit programma te leiden en je te helpen de laatste loodjes van je werkweek door te komen met de mooiste muziek, met een hoop gezelligheid en met een stukje mooie muziek, stukje fijnheid in deze bruilerige dag. En wat kun je dan beter doen als lekker bij de radio zitten? Lekker genieten van wat er gebeurt. Misschien heb je leuke collega's. Misschien zit je thuis met mensen waarvan je houdt. Dat hoop ik voor je. Als dat niet zo is, dan wens ik je heel veel sterkte. En hoop ik dat het ooit nog eens anders wordt voor je natuurlijk. Dat kan. Weet je wat we doen? Voordat ik al te ingewikkeld ga doen, laten we weer even een goede plaat gaan draaien. En die heb ik helemaal voor je. Want dat is dit. Misschien herken je hem al. Het zijn mijn favorieten. Dus ga er maar even lekker voor zitten. I still haven't found what I'm looking for. Hier is YouTube.

Precies, ik wil gewoon dat je danst met mij. Adrian Persons hier op RTV 4. En ik zei al, ja, we gaan de volgende nummers doen rond het principe 110 en 1. Of andersom kan die ook 1, 10 en 100. En wat houdt dat nou precies in? Nou, ik ga het je uitleggen. Want wat we gaan doen, wat ik heb gedaan is gezocht in de top 100 jaar overzichten vanaf 1980, jazeker. De top 100, dus dat is 100, dat is de eerste. En ik ga elke keer de nummer 1 laten horen. En we verspringen elke keer 10 jaar. Dus ik heb er 4 nummers voor je. Oftewel, dat is de nummer 1 van de top 100 jaar overzicht uit 1980. Eentje uit 1990, eentje uit 2000 en de nummer 1 van 2010. Dus dat is dat is wel een leuke manier om eens even zeg maar 4 nummers te gaan draaien. En die eerste uit de jaaroverzicht van 1980. Als je daarin kijkt, denk je dat is toch een end terug. Ik was er toen nog net niet. Ik was onderweg, zullen we maar zeggen. En daar staan toch wel heel veel, toch ook wel bekende nummers in. Zoals Upside Down van Diana Ross zie ik voorbij komen. Stevie Wonder staat erin met Master Blaster. BZN met Pearly Dum. Nog wel veel meer. Lenny Koer zie ik hier met Visite. Bob Marley staat erin. Elp, Goddy and the Cream. Ga zo maar door. Een enorme lijst met heel veel mooie liederen. Maar de winnaar is, de naam zegt het eigenlijk al. Hè? De nummer 1 van 1980 was toch wel een plaatje die een gouden ouwe is geworden. Want iedereen zingt hem zomaar mee. Dus ik zou zeggen, ga er ook maar even lekker voor zitten. En kijk je collega's maar eens goed aan. Want hier is ABBA, The Winner Takes It All.

Dit was de nummer 1 uit 1990. Hoe lang is dat geleden? Nothing Compares to You. Sinéad O'Connor. Hoor je hier op RTV 4. Ja, en dat was ook een mooie jaar hoor, qua muziek. Met hele leuke andere nummers. Ook in die top 100 van dat jaar. Bijvoorbeeld Mooi Was Die Tijd. Dat zeg ik net. Maar dat was een nummer van Corrie Konings. It Must Have Been Love van Roxette kwam daarin. MC Hammer stond er ook in. Matthias Reim, verdammt, ik lieb dich. Dat is toch ook wel een eentje geworden. Clouseau met Daar Gaat Ze. Elton John staat erin. UB40. Nou, en noem maar op. Ook ja, echt een tijdsbeeld zou ik willen zeggen. Maar goed, het is inmiddels 3:30 geworden. Dus ik geef je even het verkeer mee. De files die in deze regio helaas beginnen het alweer wat drukker te worden op de weg. Dus ik geef even een aantal door die in de regio of net om de regio heen zijn. Zodat je daar rekening mee kunt houden als je onderweg gaat. Op de A28 staat tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek maar liefst 9 kilometer file. De vertraging is daar, zegt men, 8 minuten. Maar ik vermoed dat dat wel iets meer zal zijn met zoveel kilometers. En tussen Hattem en Kampen-Zuid staat ook 2 kilometer file. 3 minuten vertraging daar. Dan op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte is 3 kilometer file. Langzaam rijdt stilstaand verkeer 7 minuten extra tijd. Op de N36 tussen Almelo-Noord en Westerhaar is 5 kilometer file. Ook daar moet je rekening houden met 9 minuten vertraging door langzaam rijdend en stilstaand verkeer. En ook bij Almelo is er wat aan de hand. Bij de aansluiting met de A35 tussen en Wierden-Noord, daar is 3 kilometer file en is 4 minuten vertraging. En de laatste, even kijken, want die kan ik nu niet aanklikken. Oh, dat is altijd leuk natuurlijk. Nou, daar is die Almelo, al zuid naar Wierdenwest. Daar is ook 3 kilometer file, 6 minuten vertraging. Nou, als je erin staat, nou, heel veel sterkte. En ik hoop dat je snel ja, daar weer uitkomt en naar je bestemming kunt komen. En misschien gaat het helpen, het liedje wat we nu gaan draaien. Want dat is ook wel een hele leuke plaat. Nou, maar het is namelijk de nummer 1 uit de top 100 van 2000. Ja, van 2000, want daar zijn we inmiddels al aangekomen. We zijn weer 10 jaar verder. We springen elke keer 10 jaar, hè, in deze... 110-1, zoals ik het had genoemd. Misschien moeten we daar nog een betere naam voor verzinnen. En dat is misschien, dat is ook wel een heel aardige plaatje trouwens. Ik ga je zo verklappen welke dat is. Maar ik ga jullie eerst even opzoeken. Dan moet ik dat natuurlijk wel even goed intoetsen. En dat is bij deze gebeurd. Hapsiki Flats. Dat was ook, dan komen we in 2000, de tijd van Cressip bijvoorbeeld. Hè? I Would Stay of Abel met Onderweg staat ook in die lijst. Mark Anthony, You Sang To Me, Nothing Else Matters van Metallica. Nou ja, dat brengt toch ook allemaal. Hey, Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En Wer Bist Du van Twarres. Wie kent die nog? Huh? Nou, hoe leuk is dat allemaal? It's My Life van Bon Jovi. Maar op nummer 1 stond een heel, heel ander nummer. Een nummer die we wel kunnen gebruiken met dit weer. Het is hier in ieder geval in Oleuze in de studio wel een beetje droog geworden ondertussen. Maar druilerig is het nog steeds. En daarom gaan we maar even van start met de nummer 1 van uit het top 100 jaaroverzicht van 2000. Hier is... Ja, hier is, ja, echt hoor. Ja, ja, je draait nog eens iets, hè, als je deze lijst dan langs gaat. Hier is Jody Bernal, Kissy.

Cheryl Cole, Fight for This Love. En dat was de nummer 1 uit de top 100 van 2010. Jazeker. En daar stonden ook nog weer heel veel leuke dingetjes in. John Mayer stond erin met Heartbreak Warfare. David Guetta komt dan al op. Memories, Caro Emerald. Hier kennen we die nog. A Night Like This. Dan een Avicii remix van het Brommans van Tim Berg staat erin. Even kijken. Katy Perry zie ik langskomen. All City, Lady Gaga, Bruno Mars. JZ, Lady Gaga enzovoort. Nou, allemaal in 2010 al in de top 100 van het jaaroverzicht te vinden. En ja, dat is natuurlijk leuk. En daar gaan we nog even door naar de laatste van deze 110 en 1. En dat is de nummer 1 uit het jaaroverzicht van 2020. Dat is natuurlijk alweer wat dichter in onze herinnering. En dat is ook een hele leuke plaat, kan niet anders zeggen. Waarvan ik zou zeggen, ja, het is ook wel toepasselijk. Eigenlijk meer de titel van de band is toepasselijk op vrijdagmiddag. Want hier is Blinding Lights van... ja, herken je ze nog? Is toch ook zo'n nummer dat je denkt, als je dat hoort, dan begint het. Het is vrijdagmiddag. Hier is Blinding Lights. Tijd voor The Weeknd.

Don't You Worry Child, Swedish House Mafia en John Martin. Ja, dat is toch ook zo eentje dat je denkt, oh lekker, dat zing je uit volle borst mee, superleuk. Nou, leuk dat je nog steeds luistert naar Studio Paard. Mijn naam is Jenne Minema en ik ben natuurlijk niet de vaste bewoner van dit programma. Dat is natuurlijk Rick Maliepaard en naar wie dit programma ook genoemd is. Maar die is even met vakantie, dus vanaf volgende week is hij weer terug. En kun je hem weer hier elke week gaan horen op RTV 4 om vrijdagmiddag van 2 tot 5. En ja... Dat betekent dat jullie nog een klein uurtje en een paar minuten met mij mogen doen. Hopelijk is dat ook een beetje om aan te horen. En we gaan zo meteen alweer naar het nieuws. Want dit tweede uur, daarover gesproken, is eigenlijk alweer bijna om. Dus we gaan zo meteen weer horen wat er in de wereld is gebeurd. Opbeurend is dat meestal niet helemaal. Maar we gaan slaan ons er wel doorheen. Het is ook buiten weer droog geworden. Dat is positief. We kijken het van de zonnige kant. En we hebben nog een paar hele mooie nummers voor jullie in de aanbieding. En om je weekend goed in te gaan. Zometeen natuurlijk in het laatste uur van Studio Paard ook nog weer het momentje van rust. Dat je denkt van, oh ja, we gaan even rustig het weekend in. Daar heb ik ook een hele mooie plaat voor uitgezocht. Welke dat is, hoor je allemaal in het laatste uur. En voordat het zover is, is het nog tijd voor een paar mooie plaatjes. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Dat is ook wel een eentje die nog niet zo heel oud is. Een paar jaar oud, maar... In korte tijd toch wel een hele bekende is geworden. High on Life, Martin Garrix. Op RTV 4.

0: Studio Paard.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
5: Superleuk dat je luistert. Het is net de laatste uur alweer van Studio Paard. Hier op de vrijdagmiddag.
0: RTV 4.

Nou, dan weten we dat ook weer even, hè. En voor als je het niet gehoord hebt, ik weet niet of de microfoon goed doorkwam tussendoor. Maar Rick is er nog even met vakantie. Maar ja, dit wilde ik je toch niet onthouden, dit clublied van dit programma. Maar mijn naam is Jenne Minnema en we gaan hier het laatste uur in van Studio Paard. Tot 5 uur zijn we nog live bij je. En met nog heel veel mooie muziek, met natuurlijk ook het momentje van rust. Want dat hebben we misschien ook wel nodig. Misschien is dit het laatste uur van je werkweek, het zou kunnen. Nou, de laatste loodjes zeggen ze wel eens, die wegen het zwaarst. Maar kom op, we slepen je er doorheen. Met goede muziek, met allemaal. Ik heb nog een paar andere leuke, onzinnige feitjes voor je. En met nog heel veel anders moois, want we hebben toch de tijd nog wel even. Hè, toch? In ieder geval tot 5 uur. Maar ik hoop dat je nog veel meer tijd zegt. Hier is Vrouwtje. We hebben de tijd, zegt zij. En dat is waar. Laten we eerlijk zijn. Hier is RTV 4.

in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit,

We hebben de tijd en ik had ook een beetje veel tijd nodig om even weer bij de microfoon te komen, maar dat is helemaal gelukt. Dus Vrouwtje, je hoorde je hier op RTV 4. Deze prachtige, manieus, vrijdagmiddag is het Studiopaard, het laatste uur. Hier zijn we bij je met nog heel veel meer mooie plaatjes, nog heel veel leuke dingen. En ik wil graag van jullie weten, hoe zit jij erbij? Hè? Dat kun je laten weten, rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. Laat even wat van je horen. Of misschien heb je nog een mooi nummer dat je denkt, hey, die wil ik nog even horen. Zo in dat laatste uurtje van mijn werkweek. Of misschien wel in het eerste uurtje van je werkweek. Als je nachtdienst hebt ergens. Of misschien nog wel weer iets anders. Tegenwoordig zijn allerlei banen natuurlijk op allerlei tijdstippen. Dus laat gewoon even lekker van je horen. En we gaan het hier opzoeken en voor je draaien. En dat vind ik natuurlijk leuk. Maar ook gewoon, hoe kom jij nou zo'n regenachtige dag door? Hè, dat is toch een uitdaging als je niet zomaar eventjes naar buiten kan. Ik hou daarvan om naar buiten te gaan. En dat is dan wat lastiger op een dag als dit. Maar het is wel een graadje of 20 buiten, begreep ik. Dus op zich is het wel lekker qua temperatuur. Het is nu ook droog. Dus het kan ermee door, zullen we maar zeggen. Maar waar het er zeker mee door kan, is de mooie muziek die ik voor jullie heb. Dus hier is Sam Fender bijvoorbeeld. Met Rein Me In.

Up, Olly Murs featuring Demi Lovato hier op RTV4. En het is, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier is het in ieder geval lekker en gezellig en goed te doen. En we hebben nog veel meer mooie muziek voor je. We gaan zometeen ook nog een echte radioprimeur doen. Een liedje wat je nog nooit hebt gehoord. Dus blijf zeker even hangen, want het is de moeite waard om naar te luisteren. En nog veel meer moois. Natuurlijk ook nog het momentje van rust. Zo vlak aan het einde van je werkweek. Of misschien aan het begin. Of ik heb geen idee hoe je werkweek eruit ziet. Laat het nog even weten. rtv4.nl/app. Hoe kom jij deze beetje toch wel druilerige dag door? En waar ben je nu op dit moment? Wat ben je aan het doen? En hoe luister je naar RTV4? Nou, dat willen we allemaal weten. Laat het ons eens even horen. Dat vinden we superleuk. Dus, en zo gaat het stukjes aan al richting 4:30 bijna. Zometeen om 4:30 nog even weer de files voor diegenen die in de auto zitten. Maar eerst nog even dit.

she knows. She knows, Dimitri Vegas en Like Mike featuring David Guetta hier op RTV 4. En het is weer 4:30 is het alweer, jongens en meiden. Dat gaat echt supersnel. Dus ik neem je even weer mee naar het verkeer op de wegen hier in de regio van het Vechtdal en het verzorgingsgebied van RTV 4. En daar net buiten, zodat je daar mogelijk ook nog weer in kan zitten. Dus dan is de A28 van het Harde naar knooppunt Hartenbroek. Daar staat 5 kilometer file, 6 minuten vertraging en... Iets verderop, van Hattem naar Kampen-Zuid, ook op de A50 is dat. Is 3 kilometer file, 4 minuten vertraging. Dan een klein beetje verderop, knooppunt Hattemerbroek naar Zwolle-Noord. Daar is 3 kilometer file, 3 minuten vertraging. En iets verder naar het noorden in Zwolle, Zwolle-Noord naar knooppunt Hattemerbroek. Daar is 6 kilometer file, moet ik zeggen, en 5 minuten vertraging. En dan de N50 van Kampen-Zuid naar knooppunt Hattemerbroek. Bij de A28 richting Amersfoort, daar is ook 5 kilometer file en 5 minuten vertraging. En dan aan de andere kant van onze provincie, Almelo-Zuid naar Wierde-West, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Nou, heel veel sterkte als je daarin staat. Misschien dat ik je even kan helpen, een klein beetje met wat mooie muziek om die tijd door te komen. Even kijken, waar is die nou gebleven? En dan gaan we het eerst even anders doen. Dus en dan heb ik hier voor jullie Back in My World. Hier is Alan Clark.

Back in my world, Alan Clark hoorde je hier op RTV 4. En ik hoop dat je, als je nu lekker in de auto zit, op weg naar huis misschien. Of je zit nog net dat laatste half uurtje op je werk. Of je hebt misschien nog een hele nacht te gaan. Dat kan natuurlijk ook nog. Of je moet in het weekend gewoon werken. Of maakt het uit dat je lekker luistert naar RTV 4. En ik zei al, ik heb wat nieuws voor jullie. En dat ga ik ook waarmaken. Een radiodebuut. Een liedje wat je nog nooit hebt gehoord. Hier vanmiddag op RTV 4. Van een nieuwe producer. Talentvolle producer die upcoming is, zoals ze dat noemen. Dat is altijd leuk om die mensen ook een klein beetje een podium te geven en een klein beetje te helpen. En de artiest, deze artiest is TM. Je schrijft T en dan een slash en dan een M als je dat opzoekt op Spotify. Dan vind je al een aantal nummers en eentje daarvan, die ga ik jullie laten horen. Het is een producer, een Nederlandse producer, dus helemaal leuk en goed. En het nummer, het zijn verschillende nummers, heeft hij al. Tunnels of Eternity, What Makes You So Scared, Oké. Okay. En het nummer wat we vandaag gaan draaien voor jullie, dat is meer een Spaans geïnspireerd nummer. En ja, ik zou zeggen, luister er maar eens naar. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Hier is TM en Hergitar.

0: Let You Down NF hier bij RTV 4 op deze prachtige zondag. Nee, vrijdagmiddag. Zo, ik heb er bijna 3 uur radio op zitten, dat kan je wel horen. Het is een beetje allemaal wat tijd voor wat rust. Nou, dat gaan we ook doen, want het is het moment. Hè, het is 4:50 voor een momentje van rust. Even bijkomen aan het einde van je drukke werkweek. Even een rustige plaat om tot rust te komen. En toen ik daarover na aan het denken was, schoot me eigenlijk al heel snel iets erbinnen. Een beetje wel, een best wel gouden ouwe is het hoor. Het plaat uit 1996. Ja, dus dat is even terug. Maar ik denk als je hem hoort, dat je hem wel kent. Dat we dat eventjes heel mooi gaan doen. En hier op RTV 4 is Celine Dion. Because You Love Me, hier is jullie eigen...
1: Even een momentje van rust.

0: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen-Dukenburg 5 minuten vertraging. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 5%. 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: Thank God, it's Friday. Andries en
1: Ronald.
2: Zeg dan.
1: RTV4.
3: Oh, kut. Oh, ik was te laat.
4: Dus we weten gelijk dat jij je huiswerk deze week nog steeds niet gedaan hebt.
3: Nou, ik heb inmiddels wel een beginnetje gemaakt.
4: Oh.
3: Maar ik zit nog een beetje te denken. Ik heb gisteren even een projectje geopend voor een nieuwe opener. Ik heb even de stemmen alvast erin gesleept. Ik zat te denken, misschien dat ik hem nog een beetje ga aanpassen. Gewoon even echt helemaal fris.
4: Gewoon weer wat nieuws.
3: Ja, precies. Maar goed, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook nog niet heel veel verder dan audiobestandjes importeren.
4: Het begin is er.
3: Het is wel meer dan vorige week. Wat kijk jij moeilijk ineens?
4: Ja, nou, ik zat even te kijken wat het verkeer doet. Een incident op de A28 tussen Harderwijk-Zuid en Ermelo. Het dier op de weg. En het betreft een schaap.
3: Oh, huh? Oké. Okay,
4: dus die vind ik wat zorgwekkend. Nu was dit om 4:30.
3: Het is ook echt gewoon midden in Harderwijk. Hoe komt hij daar?
4: Op de A28.
3: Ja, maar ik bedoel, het is niet dat je daar
4: ik
3: net
4: weet inderdaad,
3: door de
4: een stukje heeft. Verder heb je dat stukje met die geluidswal. En daar lopen geregeld schapen. Dus daar kan ik me niet voor voorstellen.
3: Hoe is hij daar terechtgekomen?
4: Ja, ik denk gelopen.
3: Als jij nu toevallig net op de A28 rijdt en je rijdt in de richting van Harderwijk. Hou er even rekening mee dat er daar straks een schaapje op de weg kan lopen.
4: Ja.
3: Dit en nog veel meer nuttige informatie ga je allemaal krijgen in dit programma vandaag. We hebben zometeen, als het goed is, een hele mooie doorgeefvraag liggen. Dat heb ik nog niet eens gecheckt, dus misschien praat ik mijn mond al voorbij. maar we hebben ook sowieso de shuffle. We gaan weer tijdreizen. We gaan weer de bendel spelen. Het wordt gewoon allemaal hartstikke gezellig. En als je zelf nog wat wil bijdragen in de vorm van een nummerverzoekje bijvoorbeeld. Ga dan even naar twitch.tv/RTV4Radio. Dan kan je ook mee chatten met de uitzending. Als je een verzoekje hebt, mag je hem daar achterlaten. Misschien dat die zo wel voorbij komt. Of als je gewoon niet wil vertellen over je week of wat je vandaag hebt meegemaakt. Mag allemaal. twitch.tv/RTV4Radio. Heel veel lekkere muziek is onderweg. Maar eerst dacht ik even lekker starten met een stevig rockplaatje.

0: Where is my husband? Hoorde je van Ray. Jij zei gewoon dat je deze al even niet gehoord had. Ik vind het gewoon knap.
1: Ja, nou, nu moet ik zeggen, ik luister veel mijn eigen muziek. Zo op het werk in de auto. Dus daar valt deze dan weer net niet helemaal onder in dat lijstje.
0: Ja, precies. Ja, als die niet in je playlist is opgenomen en ja, die heb je altijd aanstaan, dan gaat dat al snel natuurlijk. Dat is ook wel weer zo. Ik heb hem wel in mijn playlist staan, maar ik kwam hem tegen bij op een Instagram-account van heel iemand anders. En daarvan had ik eigenlijk van, oh ja, moet eigenlijk even in de uitzending. Dat was niemand minder dan deze man. Ja, je bent zojuist gerickrolled, maar ik ook, want Rick Astley die postte dat de 20ste anniversary van de Rickroll.
1: Het is ook al wel even geleden dan dat het zo rondgaat.
0: 2006, nou dat kan wel kloppen, want dat is net een beetje toen YouTube net gecreëerd was eigenlijk nog. En
1: YouTube is ook al zo oud, ja?
0: Ja, dat is ook al zo oud. Dat is volgens mij 2006 is het YouTube geworden. Dus ja, 20 jaar inmiddels de Rickroll.
1: Ik zoek het even op. Hoe oud is YouTube? En vervolgens krijgen alleen maar methodes om hun leeftijdsbeperking te omdeilen.
0: Ja, dat is ook een goeie.
1: Niet wat ik zocht.
0: Maar toch bedankt. Niet dat wij het nodig hebben, want wij hebben de Rickroll nog meegemaakt in 2006.
1: Dat is van na mijn tijd.
0: Toen ging ik even op het account kijken van Rick Astley. En toen stond er ineens Ray daar ook bij. Die waren even backstage lekker samen aan het zingen. Hoe sommige muzieklegendes elkaar kunnen kruisen. Zo met 20 jaar tussen hun hits. Zullen we er ook maar even eentje doen van Rick Astley?
1: Ja, dat klinkt als strak dan.
0: Is er ook eigenlijk eentje anders dan Never Gonna Give You Up die we kunnen draaien?
1: Angels by My Side.
0: Nee.

0: De Handsome Poets hoorde je met Sky on Fire. Ik ben benieuwd of ze daar de zon mee bedoelen.
1: Ja, of een flinke onweersbui.
0: Dat kan ook, dat kan ook. Die lijkt me nu meer van toepassing als ik naar buiten kijk. Wij moeten nog snel even een belangrijke vraag beantwoorden. Want er is hier weer een hele mooie doorgeefvraag neergelegd door Jari. En de vraag die luidt... je krijgt €250... maar je mag het alleen uitgeven aan iets nutteloos. Wat wordt het?
1: Dus
0: je mag niet je wasmachine repareren.
1: Die doet het gelukkig nog.
0: Nou, kijk, gelukkig. Je wasdroger.
1: Doet ook prima.
0: De vaatwasser.
1: Uitstekend.
0: Nou, mooi, mooi. Maar iets anders. Echt iets nutteloos.
1: Waar ik echt niks aan heb.
0: Ik zit een beetje te denken dan... Misschien iets waarmee je andere mensen kan plagen. Iets van kilo zakken glitter of zo.
1: Oeh.
0: En dan voor de rest van je leven... Dan is elke keer als iemand zijn verjaardag viert... Of tenminste, de eerste 5 keer dat iemand zijn verjaardag viert... Ligt een huiskamer creatief onder het glitter... en daarna word je niet meer uitgenodigd.
1: Ik kan het zeggen, dat is één manier om jezelf gehaat te krijgen.
0: Oké, misschien toch wat anders. Nou, weet je wat? We hebben zo meteen even... hierna moeten we toch het streeknieuws doen. Hier kunnen we nog even op terugkomen zo.
1: Ik heb nog even tijd nodig.
0: Ja, nou, komt goed. Zometeen de laatste NOS headlines en het streeknieuws. Maar eerst, heel toepasselijk... Hello Black! This is I Need a Dollar.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog en dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.
1: Verkeerde schuifje.
2: RTV 4. Streeknieuws.
1: We komen er wel. De gemeente Dalfsen heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwarte Waterland te reageren op het stikstofpakket van minister Van Essen. De gemeenten onderschrijven dat een structurele oplossing nodig is voor een toekomstbestendige landbouw, het weer op gang brengen van vergunningverlening voor onder andere woningbouw en het behalen van wettelijke natuurdoelen. En tegelijkertijd vragen de gemeenten het kabinet duidelijk te maken hoe agrarische ondernemers de voorgestelde doelen in de praktijk kunnen realiseren zonder daarbij onevenredig hard te worden geraakt. De jaarlijkse Goede Doelendag van golfclub Hoge Graven Ommen heeft dit jaar 10.000 euro opgeleverd voor Stichting Aquila. Die zich inzet voor het speciaal onderwijs in de gemeente Ommen. Met het geld kunnen een nieuw speel- en sportvoorzieningen voor kinderen worden gerealiseerd. Een van de belangrijkste wensen is de aanleg van een nieuw basketbalveld. En bij de supermarkten van Albert Heijn in Ommen en Hardenberg wordt zaterdag 12 september een inzamelingactie gehouden voor de voedselbank Hardenberg-Ommen. Vrijwilligers vragen klanten om tijdens het boodschappen doen een extra houdbaar product te kopen en dit te doneren. Eerdere winkelacties leverden volgens de organisatie grote hoeveelheden boodschappen op. Daarmee konden de voorraden telkens voor meerdere maanden worden aangevuld. De vrijwilligers hopen daarom ook zaterdag op een ruime bijdrage van het winkelend publiek. Dan gaan we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Ronald.
3: Aan het einde van de middag schuift de laatste regen via Twente weg en het is vanavond dan ook droog. De westelijke wind neemt verder af en er komen een paar kleine opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14 en later in de dag kan er wel weer een bui passeren. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af en vallen er in de ochtend nog enkele buien met dat wind. Daarna blijft het vooral bijna overal droog. Zondag draait de wind naar zuid tot zuidwest en wordt er warme lucht aangevoerd en wordt het 22 tot 24 graden met veel zon.
1: Dan gaan we naar het verkeer. Is er nog wat te melden op de weg?
3: In heel Nederland 75 files. Die zorgen voor in totaal 303 kilometer. En bij ons in de regio A28 Amersfoort richting Zwolle. 4,8 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. 3,7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Kampen-Zuid en datzelfde knooppunt Hattemerbroek richting Amersfoort.
1: Super, dankjewel.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je met Repeat It. Een hele goede middag. Je luistert naar Tango This Friday. En wij gaan zometeen de controle even helemaal uit handen geven. Wij weten ook niet wat er straks gaat gebeuren. Maar we hebben eerst nog even een belangrijke vraag te beantwoorden. Er werd hier een vraag achtergelaten in de studio door onze collega Jari. De vraag is, je krijgt 250 euro, maar je mag het alleen uitgeven aan iets nutteloos. Wat wordt het? Ronald, we hebben er nou even over na kunnen denken. Wat zou je doen?
1: Ik denk dat ik voor rozijnen ga. 250 euro aan rozijnen.
0: Oh,
1: dus denk, ja. Ik kan het wel eten, maar ik hou niet van rozijnen.
0: Ja, is er nog iemand die rozijnen echt lekker vindt? Waar je rozijnen nog thuis vindt?
1: Nou ja, ik kan me er eigenlijk wel twee bedenken. Maar dat is meer omdat volgens mij rozijnen wordt voornamelijk door kleine kinderen gegeten.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee, fair enough. Even denken, heb ik nog iets anders wat ik kan verzinnen naast de kilo's aan glitter? Nee, ik kan niks verzinnen. Zullen we doorgaan naar de shuffle? het is zoals ik zei, tijd om de controle uit handen te geven. In de shuffle dan pakken wij altijd een playlist die aansluit bij de dag van vandaag of bij het aankomende weekend. En daar gaan wij een random nummer uitspelen. Laten we even beginnen met wat voor dag het is. Of welke dag gaat komen dit weekend.
1: Ik zat even te kijken. En het is morgen de dag van de paling.
0: Ik heb geen zin om palings aan te draaien.
1: Nee, precies. Dus dan komt het mooi uit dat het morgen ook de dag van de baard is.
0: Ah, kijk. Nou,
1: dat hebben wij ook in verschillende gradaties onderling. Ik wel en jij niet.
0: Hey, de goeie hier een paar zwarte haartjes die af en toe geschoren moeten worden.
1: Komt vanzelf. Gewoon stop met scheren en het komt goed. Mij ook gelukt.
0: Ik krijg dan gewoon hier een paar heel vieze haartjes en bakkerbaarden. Maar dan houdt het op mijn kind.
1: Ooit. Maar ja, dus dag van de baard morgen. Dus toen gingen we zoeken en toen vonden we een lijst. Cas heeft zijn baard geschoren.
0: Ja, je zou niet denken dat je bij deze playlist kan vinden, de dag van de baard. Maar ja, Cas heeft zijn baard geschoren.
1: En dat was een lijst waardig.
0: Precies, ja. En het is een prachtige lijst geworden, mag ik wel zeggen. Muse staat erin, Nothing But Thieves staat erin, System of a Down staat erin, Franz Ferdinand, Radiohead, Keen, Coldplay, Empire of the Sun, Imagine Dragons, R.E.M., U2, Red Hot Chili Peppers, Billy Joel, The Police, Baby No Money, als we een beetje de andere kant op gaan, Linkin Park, Armand van Helden. Een heleboel fijne nummers. Ik zie ook een heleboel vinkjes met dingen die ik in mijn eigen playlist heb. Dus ik denk dat we deze maar eens een poging moeten geven.
1: Goeie vondst zo.
0: Absoluut. Hoe we gaan shuffelen, wij hebben allebei een dobbelsteen in de handen. Kan je trouwens ook zien op twitch.tv/rtv4radio. Wij gaan daarmee gooien. Die bepalen hoe vaak wij op shuffle gaan drukken. En het nummer waar we op uitkomen is degene die we zullen gaan draaien. Zijn we er klaar voor?
1: Ja, het muziekje is al gestopt.
0: Ja, dat komt goed uit.
1: Ah, bijna.
0: En de vraag is ook altijd, kan Ronald hem op de stoel gooien aan de andere kant van de studio?
1: Antwoord is nee.
0: Hij was naast. Je hebt wel 4 gegooid.
1: Oeh. Jij hebt een 6 gegooid.
0: Oeh, 10 keer. We gooien echt veel te hoog de laatste tijd, man. Ik kan mijn stem niet aan. Ik ga hem snel starten. Nummer 1. Oh, dat is even jammer. Dat we die moeten skippen. All the Small Things van Blink-182. Helaas wordt dat hem niet. Nummer 2. Nou, Kansas introduceren hem zelf al even. Carry On, Wayward Son. Gaan we ook niet luisteren. Nummer 3. Jij ziet hem ook, hè?
1: Ja, Nirvana.
0: Nirvana.
1: Rape Me. Nou ja, dat gaan we dus niet doen. Nummer 4.
0: If you insist. The Opposites, nummer 4. Met Broodje Bakpauw.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
0: Dat is ook heel jammer. Het is echt een leuke playlist, dit.
1: Ja, goede lijst.
0: Nummer 5. Halverwege.
1: Oh.
0: Daryl Hall en John Oates. Man Eater. Alle kanten gaan we op.
1: Gaan we ook niet naar luisteren.
0: Nummer 6. Ook zo'n lekkere plaats. Steppenwolf, Born to be Wild. Moeten we ook skippen. Nummer 7.
1: Dire Straits. Begint wat langzaam natuurlijk.
0: Sam, die moet ik even wat volume erbij drukken.
1: Die moet je even bij je schuiven.
0: Ja. Is wat zachtjes op de achtergrond. Maar goed, maakt toch niet uit. We gaan naar nummer 8. We moeten door. Oh, nog zo'n banger. Van Halen met Jump. Oh, wat jammer dit allemaal. Pijnlijk, pijnlijk. Nummer 9. Man May Your Enemy. Het nummer van Stromae voor League of Legends. Maar ook die wordt het niet. Ik ga er gewoon even een spannend muziekje bij aanzetten. Want we hebben zoveel goeie gehad. Waar komen we op uit, denk je?
1: Oeh. Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk zo, het is een vrij grote lijst met ruim 200 nummers erin. 236.
0: Ik heb dit is eentje hiervan gaan of luisteraars heel blij worden of de komende 3 minuten 55 moet je even wat voor jezelf gaan doen. En Connor is wederom heel verdrietig dat hij hier niet bij is. Dames en heren.
1: Ik hoop dat je meeluistert, Connor.
0: Ja. En zet hem dan even wat harder in de auto als het kan. We hebben getrokken deze shuffle System of a Down. Met Aerials.

0: Franz Ferdinand hoorde je met This Fire. Ik heb nog steeds dat optreden die ze in Zwolle deden voor Serious Request. Met deze erbij echt nog steeds zo gebrand op mijn netvlies staan. Dat was zo fantastisch, die band. En ook later nog op Pinkpop gezien. Ik blijf eeuwig fan. Had jij ze nou al eens live gezien?
1: Nope.
0: Ga ze live zien. Als ze in Nederland zijn, die moet je meemaken. Wat je ook moet meemaken is zometeen de Bendel. Want die gaan we zometeen spelen na het nieuws van 6 uur. Dan zijn we gewoon weer bij je terug. Dus blijf lekker hier. Of twitch.tv/rtv4radio. Tot zo. Dit is Maroon 5 met Sugar.

0: klusgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor Zevenaar is de vertraging een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Ossenknoop en Brankhoef 10 minuten. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 10 minuten. En op de AN348 Deventer richting Zutphen tussen Epse en Gorssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.

0: Flow Rida hoorde je met Whistle en Aldert, heel scherp, in de Twitch-chat. Inderdaad, de artiest die we vorige week zochten in de Bendel. Maar wie zoeken we deze week?
1: It's Friday.

0: Thank God, it's Friday. Andries en...
1: Oh shit, sorry, Ronald, RTV 4. Ik moet echt die nieuwe intro af hebben, want ik ben ook helemaal niet scherp genoeg meer.
2: Nee.
1: Het is echt tijd. Sorry, Andries en Ronald hier aan deze kant. Je luistert naar RTV 4, Thank God It's Friday. Het is 6:10, dus ik mag zeggen goeie avond. Ik heb heel veel zin om een spelletje te gaan spelen.
2: Dat is mooi, ik ook.
1: Nou, zullen we het nog maar doen dan?
2: Ja.
1: Wij spelen altijd rond dit tijdstip de Bendel. We gaan proberen een nummer te raden. Maar dat nummer dat is opgeknipt in allemaal verschillende lagen instrumenten. Dus we krijgen niet in één keer alle instrumenten tegelijk te horen. Dat gaat zich langzaam laagje voor laagje opbouwen. Vorige week zochten we Flo Rida. Daarmee had Aldert een halve eeuwige roem gewonnen. Laten we kijken of deze week... Het lukt om hem volledig te winnen. Want we spelen natuurlijk niet voor niets. Je kan, als je het goede antwoord weet, de eeuwige roem winnen.
2: Ja, en aangezien we nu dat nog een halve over hebben liggen van vorige week, krijgen die er ook bij.
1: Dus anderhalve eeuwige roem dit keer. En hij moet er wel echt uit, want anders wordt de boekhouding echt heel verwarrend.
2: Ja, we zitten weer in een nieuwe maand, dus dat verstoft ook weer veel te veel. Dus,
1: precies.
2: Hij moet eruit.
1: Hij moet weg. Hoe je mee kan spelen voor die eeuwige roem, ga naar twitch.tv/rtv4radio. Zorg dat je ingelogd bent en dan kan je meechatten met de uitzending. En ook gezellig meekijken. Is hartstikke mooi. Technologie staat voor niks. Voordat we gaan beginnen heb ik alvast wat info over het nummer die we zoeken. Het nummer van deze week komt uit 2015... dat is heel vroeg. En hij valt in het genre rock, alternative en indie.

0: Ja, dat stukje dat je net hoorde, hè? Huh? Dat je heel per ongeluk aanzette.
1: Nee, je gaat niet zeggen dat je hem al hebt.
0: Nee, ik heb er niks aan.
1: Nee, oké. Okay.
0: Geen idee.
1: Gelukkig, ik schrok al eventjes. Nee, je krijgt meer seconden te horen, hoor. Dat komt helemaal goed. 2015, rock, alternative en indie. De laagjes gaan zich instrument voor instrument, laagje voor laagje opbouwen. Luister goed, we beginnen met de drums en de bas.

0: Oh, deze, hij voelt een beetje raar. Mijn hoofd kan de één niet vinden.
1: Ja, nu je het zegt. Ik hoop dat de volgende laag een gitaar is. Want ik denk dat die heel veel gaat geven.
0: Ja, inderdaad. Maar zullen we deze nog even één keer luisteren? Want het ritme klopt op een of andere manier niet in mijn hoofd.
1: Ja, even kijken waar die begint.
0: Ja, inderdaad.

0: Hij begint bij de harde klap.
1: Ja,
0: dat is de één. Dan heb je drie tellen niks. En dan heb je die twee snelle klappen. En dan heb je weer even niks. En dan begint hij weer rond.
1: Ik ben heel benieuwd of we daaraan vasthouden als de andere instrumenten erbij komen. Hij klinkt zo geïsoleerd, even heel, heel gekkig of zo.
0: Ja, maar wel prettig eigenlijk.
1: Ja, op zich dat wel. Dat wel. Ik ben heel benieuwd welk nummer hieruit voort gaat vloeien. We gaan er een laagje bij doen. Dan krijgen we een gitaar erbij.

0: dit is klote. Ik weet volgens mij al precies welk nummer het is, maar ik heb geen idee hoe die heet. Echt nou, geen idee.
1: Dan zetten we in ieder geval hetzelfde schuitje.
0: Oké, okay, ja. Mijn
1: gevoel die ik net bij de eerste dag al had, die klopte dus. Die gitaar die komt erbij en ik denk van, oh ja, hé, hey, dat is die. Maar hoe heette die ook alweer?
0: Oh, even kijken. Kan ik iets van een artiest bedenken? Wacht, zullen we hem ondertussen even nog een keer luisteren? Dan ga ik even mijn hersens heel hard laten kraken.
1: Ja, doe dat.

0: dit wordt zo'n vervelende dag.
1: Nou, ik heb voor het gemak maar even iets opgeschreven.
0: Oh, ik zie het. Oh, maar ik zie ook dat er in chat al suggesties worden gedaan.
1: Die bestaan natuurlijk ook.
0: Even
1: kijken. We hebben ook best populaire nummers gemaakt.
0: Ik ga even wat invoeren. Even kijken wat de app daar mee kan. Oké, ik weet van één van jullie weet ik of die dat die klopt. Zal ik nog een laagje erbij doen?
1: We pakken er nog een laagje bij.
0: Dan krijgen we nog een piano en elektrische gitaar erbij. Oh, dan moet ik wel de goede aanzetten. Excuses.

0: Welk nummer hoort hier? Dus er gaan wat verschillende theorieën rond. En we gaan zo meteen erachter komen wat het goede antwoord is. Annette gaat niet het goede antwoord geven, want die gaat Twitch even uitschakelen.
1: Even boodschappen doen.
0: Even boodschapjes doen. Maar ze luistert nog mee, dus nou ja, alle kans nog om het te raden. Blijf vooral hangen. Ook als je even niet op Twitch kan natuurlijk, kan je nog gewoon thuis lekker meespelen. Zometeen komen de laatste twee laagjes erbij. Dus er komen nog meer instrumenten. Als je het nog niet weet, geen probleem. Er komt zometeen meer informatie. En voor degenen die al wat hebben ingestuurd of die nu heel erg hun hersenen laten kraken, het antwoord komt er ook zometeen aan. Die gaan we je vertellen. Dus blijf hier op deze plek. Gaan wij luisteren naar Lola's team van

Years and Years hoorde je met Starstruck. Misschien ben jij ook wel helemaal starstruck door het mysterie van de Bendel. Of je bent nu starstruck van het woord Bendel, omdat je net in bent geschakeld en denkt, wat is de Bendel? Nou, dat zal ik nog even voor je uitleggen. De Bendel is een spelletje wat wij elke vrijdag spelen. Wij zijn bezig een nummer te raden. Maar dat nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. Dus we hebben niet alle instrumenten in één keer gehoord. En het is dus een kunst om te raden welk nummer er gespeeld wordt. We hebben tot nu toe een laagje met de drums en bas. Eentje met de gitaar. En eentje met piano en een elektrische gitaar. Dat klinkt bij elkaar tot nu toe zo.

0: En om je nog iets verder op weg te helpen, het nummer komt uit 2015. En hij valt in het genre rock, alternative en indie. Er zijn ook al een paar antwoorden gegeven. Een paar mogelijke vermoedens die het zouden kunnen zijn. Maar mocht je nog iets bedenken, je kan het altijd nog insturen natuurlijk. twitch.tv/rtv4radio. We spelen voor de eeuwige roem. Ik ben heel benieuwd of er nog andere suggesties binnen gaan komen. Ronald, hoe denk jij er inmiddels over? Jij had een eerdere gok.
1: Ja, maar ik heb uiteindelijk mezelf even wat laten opzoeken. En die combinatie kan niet eens. Artiest en nummer.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dat is ook een interessante.
1: Dus nou, nee, die was fout.
0: En heb je al een vermoeden wat het dan zou kunnen zijn?
1: Ja, met wat help ben ik er wel gekomen.
0: Oké. Okay. Nou, dat is op zich mooi. Laten we er nog een laagje bij doen. Dan krijgen we een synth en strings erbij. Luister goed.

0: Volgens mij kunnen we wat na die best snel doorgaan, want die voegde niet heel veel toe.
1: Nee, ik had eigenlijk het gevoel dat je weer dezelfde aan had gezet.
0: Dit was echt de volgende. Er zat iets heel zachtjes op de achtergrond een beetje. Maar ja, nee, dit voegde niet heel veel toe. Zullen we direct door naar de voice cover, laagje nummer 5?
1: Ja.
0: Dat is dan ook tevens direct de laatste. Dus luister nog even één keer goed. Dan komt-ie.

0: dat is echt de allerlaatste.
1: Ik schrok wel even.
0: Wat dan?
1: Nou, aan het begin. Hij begon eigenlijk zonder het stukje wat we hiervoor hadden gehad.
0: Oh ja.
1: Dus ik had zoiets, oh shit, het is ineens een andere.
0: Ja, nee het is nog dezelfde.
1: En toen begon hij en, oh nee. Hij klopt wel.
0: Soms dan doen ze dat in dit spelletje. Dan voegen ze bij de laatste nog net even een voorstukje eraan toe. Maar goed, dat is alles. En nou ja, ik ben blij om te horen dat ik in ieder geval het goede nummer in gedachten had. Ik moet wel eerlijk bekennen, het meelezen van de Twitch set heeft me wel geholpen met deze. Want ik denk dat ik er anders nu tegen deze tijd misschien eindelijk de klik had gehad van, oh ja, dat was van die en dan moet het wel dat nummer zijn. Dus goed gespeeld. En we hebben ook een interessante einduitslag. Want we hadden zowel Rick van de Radio als Carrero Lol. Hadden we allebei met antwoorden. En we hebben anderhalve eeuwige roem om weg te geven.
1: Ja, dus ik had zoiets van Rick, die was wel als eerste met ook wel het nummer.
0: Ja, maar nog niet met de artiest.
1: Maar niet de artiest. Dus die wil ik eigenlijk geen volledige eeuwige roem geven. Dus dan dachten we het zo. Rick, voor het correct geven van het nummer, krijgt een halve. Want hij was wel als eerste. En dan kan Carrero Lol, die krijgt de volledige. Want hij had nummer en artiest.
0: En dat terwijl Carrero Lol, a.k.a. Aldert, echt precies nu zegt, geef mij maar een halve.
1: Ja, maar dan, jij krijgt een hele. Dus jij zet thuis straks anderhalf liggen.
0: Ja, of jullie moeten even onderling uitvechten hoe jullie het gaan verdelen.
1: Wordt nog een strijd, want Rick zegt nu van, ik ben helemaal blij mee met de halve.
0: Ja, we gaan die andere halve hier niet houden.
1: Nee.
0: Hij gaat nu echt.
1: Hij gaat weg. Gewoon, we brengen hem langs.
0: Goed, dat voor de einduitslag. Maar nog veel belangrijker, welk nummer zochten we?
1: We zochten van X Ambassadors, Renegades.
0: En die gaan we luisteren hier op RTV 4.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: De gemeente Dalfsen heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwarte Waterland te reageren op het stikstofpakket van minister Van Essen. De gemeenten onderschrijven dat een structurele oplossing nodig is voor een toekomstbestendige landbouw, het weer op gang brengen van vergunningverlenging voor onder andere woningbouw en het behalen van wettelijke natuurdoelen. Tegelijkertijd vragen de gemeenten het kabinet duidelijk te maken hoe agrarische ondernemers de voorgestelde doelen in de praktijk kunnen realiseren zonder daarbij onevenredig hard te worden geraakt. De jaarlijkse Goede Doelendag van golfclub Hoge Graven Ommen heeft dit jaar 10.000 euro opgeleverd voor Stichting Aquila, die zich inzet voor het speciaal onderwijs in de gemeente Ommen. Met het geld kunnen nieuwe speel- en sportvoorzieningen voor kinderen worden gerealiseerd. Een van de belangrijkste wensen is de aanleg van een nieuw basketbalveld. Bij de supermarkten van Albert Heijn in Ommen en Hardenberg wordt zaterdag 12 september een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank Hardenberg-Ommen. Vrijwilligers vragen klanten om tijdens het boodschappen doen een extra houdbaar product te kopen en dit te doneren. Eerdere winkelacties leverden volgens de organisatie grote hoeveelheden boodschappen op. Daarmee konden de voorraden telkens voor meerdere maanden worden aangevuld. De vrijwilligers hopen daarom ook zaterdag op een ruime bijdrage van het winkelend publiek. Dan gaan we naar het weer. Het weerbericht krijgen van Ronald.
3: Nadat de laatste regen wegschuift via Twente is het vanavond droog. De westelijke wind neemt wat verder af en er komen een paar kleine opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Later in de nacht kan er een bui passeren en morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af met af en toe een bui. Daarna blijft het vooral droog met een temperatuur rond de 20 graden. Zondag draait de wind naar zuid tot zuidwest en wordt er een warme lucht aangevoerd. Zondag wordt het 22 tot 24 graden met veel zon.
2: Dankjewel. Zijn er nog zaken te melden op de wegen?
3: In het hele land 28 kilometer veroorzaakt door 13 verschillende files. En
2: dan moet je hem ook even hier op de omgeving zetten.
3: En onze omgeving draagt daar niet aan bij.
2: Nou, fantastisch. Lekker doorkarren dus. RTV 4. Gaan wij zometeen een hele mooie tijdreis maken. Maar eerst is dit Green Day met When I Come Around.

0: Pakklap met What You Know. Wist jij dat we inmiddels kunnen tijdreizen?
1: Oh, maar dat komt mooi uit.
0: Ja.
1: Kunnen we dan ook reizen voorbij dat we in de file staan?
0: Als dat zou kunnen, dat zou wel echt even heel fijn zijn. Want de files deze week, dat is echt niet te doen.
1: Het was wel te merken dat de vakantieperiode toch echt wel helemaal voorbij is.
0: Ik mis de vakantieperiode.
1: Ja.
0: En niet alleen omdat ik zelf op vakantie wil en lekker vrij wil zijn, maar gewoon omdat de wegen zo lekker rustig waren.
1: Ja, ik heb zelf ook zoiets van, ja, ik vind het de vakantieperiode vrij nemen eigenlijk gewoon zonde. En alles is duurder qua vakantie en alles. En het is gewoon heerlijk rustig op de weg.
0: Als het even kan, dan heb ik ook eigenlijk het liefste buiten de zomervakantie. Want tijdens de zomervakantie werken is best prima.
1: Ja, het is en rustiger. Tenminste, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij is het echt rustiger. Want mensen zijn op vakantie, die werk voorbereiden en alles.
0: Ja.
1: En dan vervolgens kan ik niks doen. Zit ik de halve dag met mijn voet op het bureau. Leidinggevende weer boos. Maar kom maar met werk dan.
0: Ja, precies. En betalen.
1: En
0: gewoon door blijven
1: betalen. Dat blijft je gewoon doorgaan. Dus dat scheelt een hoop.
0: Nou, kijk, dan zijn we blij. ik wil terug naar die tijd. Ja. Hebben we daar wat voor dan?
1: Nou, we hebben gelukkig wel iets. Je hebt misschien al zien staan om terug te kunnen. Eerst dacht je van, hey, wat doet die bingomolen daar?
0: Ja, dat dacht ik wel, ja.
1: Nou, het is dus geen bingomolen, maar dat is onze tijdmachine.
0: Oh, kijk, fantastisch. En ik zie daar allemaal getalletjes in zitten. Hoe werkt dat ding dan?
1: Ja, nou, we kunnen er alleen maar volledige jaren mee achteruit.
0: Ah, oké. Okay. Dus wel elk jaar net na de vakantie.
1: Ja. Ja, ik zie ook waar we nog wat ruimte moeten steken in de ontwikkeling van de techniek. Maar zo voor zover kunnen we precies een jaar terug naar het jaar dat we draaien. En dan deze week.
0: Nou, dat klinkt op zich ook goed. Want vroeger was alles beter, waren de wegen nog rustiger. Het verkeer niet zo druk. Was de A28 nog twee baans, de hele weg. Maar goed,
1: was die naar mijn weten sowieso nog steeds grotendeels?
0: Na Meppel is hij drie baans.
1: Ja, maar daar rijd ik niet.
0: Oh ja, jij rijdt op de andere kant op.
1: Ik rijd precies de andere kant op.
0: Nee, dan is hij sowieso twee baans. Toen was het nog een N-weg. De N28. Nou goed, maakt allemaal niet uit. Laten we even koppelen aan wat muziek. Want dat is ook wel leuk voor de radio. Dan pakken we gewoon de top 40 erbij. En dan draaien we van dat jaar de nummer 1 plaat. Die toen door je autoradio blaaste terwijl je in de file stond.
1: Ja, zullen we eens kijken wat er deze week in de top 3 staat?
0: Dat is dan inderdaad ook nog wel even een interessante.
1: Ik vind het wel leuk om te zien. Dezelfde nummers staan in de top 3 als vorige week.
0: Maar er is niet in dezelfde
1: volgorde. Ja, niet in dezelfde volgorde.
0: Aha, vertel.
1: Op nummer 3, gezakt vanaf plek 2. Jamaican Bam Bam bij Hugo en Solto. Nummer 2, gestegen van plek 3. Magnetic, De Bauza. En dan daarmee nog steeds op nummer 1, Dai Dai van Shakira en Burna Boy.
0: Zal Magnetic dan misschien toch nog weer op 1 komen? Zou het lukken? Zou het mogelijk zijn?
1: Ik zeg net, we kunnen alleen maar hele jaren terug. Toekomsten weten we niet.
0: Oh,
1: kunnen we niet naartoe reizen.
0: Nou goed, dan gaan we maar snel terug in de tijd. Ronald, geef een flinke slinger aan de tijdmachine.
1: Nou, dit is al wel een paar jaartjes. 48.
0: Zo, ja, we gaan weer een heleboel jaren.
1: Ik zit even snel te rekenen. Wij twee bij elkaar opgeteld komen nog net niet zover.
0: Ja.
1: Scheelt iets minder dan dat we allebei zouden willen.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar dat gaat het om 1978.
0: Ik ben heel benieuwd waar we dan terecht... of wat we dan gaan draaien.
1: Ik ook.
0: Vertel, hoe zag de top 3 eruit?
1: Op nummer 3 gestegen vanaf plek 4... Amanda Lear met Follow Me. Op nummer 2 met John Travolta en Olivia Newton-John... You're the One That I Want. En op nummer 1... gezongen door Luv, You're the Greatest Lover...

0: Rihanna en Calvin Harris met We Found Love. Ik zit even gewoon in een dipje nu.
1: Ja, dat dit nummer al 15 jaar oud is.
0: Ja, ja, we draaiden als een heel mooi nummer in de tijdreis uit 1978. Dan heb je Love met The Greatest Lover. En dan start ik Calvin Harris in en dan zeg ik hier buiten de uitzending. Zo, dat waren andere tijden. Nu weer terug naar de onze. En dan zie je in één keer in de playlist staan 2011. Dat is 15 jaar geleden.
1: Tijd gaat snel.
0: Dat nummer, dat mag bijna zijn scooterrijbewijs halen. Maar dat gaat hij niet doen, omdat hij rondrijdt op een fatbike.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is de realiteit waar we even mee moeten leven. Het wordt desondanks vast een mooi weekend.
1: Oh, jawel.
0: Jawel.
1: Het wordt weer wat warmer van het weekend.
0: Precies, daar kijk ik naar. Heb jij nog plannen met het iets betere weer?
1: Nou, ik heb eigenlijk wel zin om te karten.
0: Hé, hey, dat vind ik een goed. Daar drukken we de hand op.
1: En nu moet je wel.
0: Ja, nu moet ik wel.
1: Ik zit al 3-4 weken te zeggen, ik heb zin om te karten. En vervolgens gebeurt het niet.
0: Het komt er telkens nooit van. Nou, mooi. Gaan wij dat doen?
1: Gaan wij van het weekend karten.
0: En misschien dat we jou, lieve luisteraar, dan ook nog op de kartbaan tegenkomen. Zou gezellig zijn.
1: Ja, gezellig.
0: RTV4 kartcompetitie. Ik zie het wel zitten. Goed, wij gaan hem afsluiten. Volgende week zijn we er weer. Zelfde plek en dezelfde tijd natuurlijk. En ik heb nog één nummer voor je klaarstaan. Ik zit nou lekker nostalgisch in de EDM. Ik zag in één keer nog eentje voorbij komen in de playlist. Ik denk, die moet er nog even in. Dus we sluiten hem vandaag af met Infinity 2008 van Guru Joss Project. En dan wensen we jou een heel fijn weekend.
1: Goed weekend.
0: Tot de volgende. Joejoe.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
5: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
4: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Dit is RTV 4.

0: bevatingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Listen up.

0: Plus en online. Luister RTV 4 via je smart speaker. FM DAB Plus en online.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is RTV 4.
2: Hoekman FM.
8: Ja, een paar dagen ziek geweest, behoorlijk lopen hoesten, maar ik ben weer terug. De patiënt is hersteld. De bijgeluiden helaas nog niet. Maar gelukkig is dat op RTV 4 gewoon een onderdeel van de programmering. RTV.

Mr. Harry Styles en As It Was hier bij RTV 4. En ik moet zeggen, ik vind het leuk dat je er weer bij bent. Het is vrijdagavond, een paar minuten over 9 is het alweer. En dan vliegt zo'n vrijdag eigenlijk ook alweer heel snel voorbij, hè. 's Ochtends sta je op en denk je, nou weet je wel, zo'n vrijdag lekker.

Laat is. En het is dit keer van Nederlandstalige bodem. En het is ook helemaal niet zo heel ver van hier vandaan, waar ze dan oorspronkelijk is geboren. Zei ik nou, sir? Oh jeetje. Nou, ik kan zomaar wezen dat ik dus een klein beetje verklap op dat soort momenten. Maar ja, dat hoort er altijd een beetje bij, hè. Dat geeft ook verder niks. Twee keer ga je de smaak maken horen. En in de tweede uur doen we de Hoekman FM Top 5. Die vijf platen die komen er rechtstreeks achter elkaar voor je aan. Dus dat gaat ook allemaal goed komen. Eerst heb ik deze voor je. Diana Ross en Chain Reaction.

Doe maar een watje. Of zelfs pluisje, moet nog een watje worden. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Het kan wezen dat mijn stem een beetje wegvalt. Ja, weet je wel, griep, altijd lastig. En dan is het soms altijd een beetje lastig te verstaan. Nou, niet zoveel dus, ja, nee.

0: Enrique Iglesias en Escape. Veel vrouwen kwamen ook echt zeker niet van hem af, hoor. Hij heeft zelfs een keer bij een optreden een dame op het podium laten komen. En die dame die kuste hem nogal innig op de mond. Waarop hij antwoordde met, dit zat eigenlijk niet echt zozeer bij de repetities. Maar ja, af en toe heb je zo'n dag ertussen zitten dat er in één keer een leuke dame het podium op kon lopen. Zijn vriendin vond het trouwens niet zo leuk op dat moment. Nee, dat is ook weer zo'n moment op zondag. Dit zijn de drie A's.
1: Vandaag.

0: The Tramps en Disco Infernal.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, na het onstuimige weer vandaag wordt het geleidelijk aan rustiger, maar droog en klaart het ook op. Morgen een afwisseling van zon en wolken met in de noordelijke helft van het land eerst nog wel wat enkele buien. De zondag die verloopt droog en vrij zonnig. Maandag wordt een zomers warme dag. En vanaf dinsdag staan er weer buien op de planning en wordt het weer wat koeler.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ja, en ze komt uit Deniswaard oorspronkelijk. Daar is ze geboren en getogen. Ze is inmiddels aan het midden van het land. Volgens mij Amersfoort nog steeds. Ze is er naartoe verhuisd omdat ze dan wat dichter op het vuur zit natuurlijk. Hè, met de studio's en dat soort dingen. Dan hoef je 's ochtends niet zo vroeg je nest uit. En het lijkt me ook niet echt een ochtendpersoon. Lekker 's avonds feestjes maken, daar houdt ze volgens mij wel van. En ze heeft een nieuwe plaat. Ja, ze is eigenlijk bezig met haar 20-jarige jubileum. En ik zat even 2 keer te knipperen met mijn ogen. Niet omdat er iets in mijn oog zat. Maar echt 20 jaar. Ik denk, wow, jeetje. Ik kan me nog herinneren dat ze inderdaad net beroemd werd. En dat is dus al 20 jaar geleden dat ze aan de weg aan het timmeren is. En dat viert ze met nieuwe muziek. En die single die hoor je dus vanavond hier als smaakmaker. En die plaat heet Groot. En dan weet ik niet of je groot moet zeggen of groot of zo. Ja, dat valt op zich wel mee. Hè. Ze is redelijk qua ABN. Miss Montreal is de smaakmaker met Groot. En straks om 10:30 dan hoor je hem voor de tweede keer.

schijnt zo te wezen dat als je zelf zegt dat je niet heel erg superstitious bent, dat je dit dus eigenlijk wel een heel klein beetje bent. Ja, ja. Ik kan er niks aan doen, hé. Hey. Welkom RTV4 en dit is jouw vrijdagavond met de Rubets. We hebben ook nog de plaatje waar die hele hoge uithal in zit, ja. Deze is wat rustiger, je kunt even achteroverleunen. Met Tonight hier bij Hoekman FM.

Rudimental en Ella Ayer en Waiting All Night. Ja, Rudimental heeft ook zo'n plaat gemaakt. Nog eentje. Oh, ik ga hem volgende week. Ik ga hem even noteren. Want ik ga hem volgende week dan even voor je draaien. Feel the Love volgens mij, ja. Oh, wat is ook zo'n tijd van een plaat, zeg. Na 10 uur ben ik bij je terug met de Hoekman FM Top 5. De 5 populairste platen van dit moment. En dit was ooit ook een populair plaatje, hoor. Clouseau hoor je nu. En Louise.

0: meer. RTV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia and Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Heidi Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tulano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Dit is RTV 4.
0: Hoekman FM.
9: Nou, Prince staat op dit moment niet in de lijst. Maar we komen er zo meteen wel achter of Shakira en Burna Boy nog steeds op nummer 1 staan. Nu eerst Bluff en Raccoon. RTV.

0: Mooi hè, twee iconische Nederlandse bands, Bluff en Raccoon, samen dus met deze mooie plaat Glas. Ja, en dat ging niet over aan, ja, dat is één ding wat ik zeker weet.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5, top 5, top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, en daar zijn we alweer. We zijn in ieder geval, vorige week hebben we de lijst niet kunnen behandelen, want toen zat ik even afwezig thuis, geveild, onder een dekbedje, lekker in bed, even uit te zieken. Maar vandaag pakken we hem gewoon weer op en ondanks of ik vrijdags wel of niet ben, daar gaat de lijst, komt wel verandering in. Want er wordt elke week netjes gestemd, er worden platen ingestuurd en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want hoe meer jij een favoriete plaat aanvraagt, hoe hoger die automatisch wijze ook in de lijst komt. En als je hem ook wat vaker draait op een Spotify, op een YouTube, op Deezer, noem het allemaal maar op. Maakt niet uit waar jij je muziek draait online. Alles wordt bij elkaar opgeteld. Zit een of andere computer zit er.

Jamaican Bam Bam Hugo en Salto William. En dit was op nummertje 2 deze week. Klein overzichtje vanaf de nummer 5 waar we zijn begonnen. Mr. Know-It-All, Teddy Swims hoorde je daar. En op nummer 4, Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Op nummer 3, Magnetic, de Bauza. Ja, de zomerplaat die nog steeds ontzettend goed doet. Staat op plekje 3, blijft mooi een beetje midden in die lijst aan te bungelen. En ja, de zomerplaat die hem eigenlijk wel een beetje heeft overtroffen van Jamaican Bam Bam natuurlijk. Hè. Ook een lekkere, goede plaat natuurlijk. De nummer 1, die heb je nog niet gehoord. Maar je hebt ook zeker weten Die Die nog niet gehoord van Burna Boy en Shakira. En ik heb al een paar keer geroepen, als het WK voorbij is jongens, dan is het ook heel snel zo dat het gebeurd is met die welbekende plaat. En dat die wel gaat zakken in die lijst. Maar dat is iets wat nog niet helemaal is gebeurd. En dat er ook nog niet echt uitziet alsof dat gaat gebeuren. Dat vind ik persoonlijk eigenlijk wel zoiets van, nou jongens, een beetje verfrissing in die lijst. Dat is altijd wel een soort van lekker. Dat er even een keer wat nieuwe, frisse wind door die lijst heen gaat. Alleen dat blijft nog steeds een heel klein beetje uit. Dus nou ja. He, we hoeven er ook niet een heel speciaal moment van te maken. Nee, we kunnen hem eigenlijk gewoon instarten. En dan doen we...

0: zijn veel mensen die hebben zich afgevraagd van, nou, waar is deze opname gemaakt? Zijn ze aan het tennissen of zo? Weet ik veel wat ze aan het doen zijn. Maar het was op de achtergrond, was het even ertussendoor gegooid. En toen hadden ze zoiets van, weet je wat, laten we er gewoon in zitten. Dikke vette prima.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: En na het onstuimige weer van vandaag wordt het geleidelijk aan wat rustiger. Meest droog en klaart het ook op. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Met in de noordelijke helft van het land eerst nog enkele buien. De zondag die verloopt droog en vrij zonnig. Maandag wordt een zomers warme dag. En vanaf dinsdag staan er weer buien op de planning en wordt het weer wat koeler. Dus het gaat eventjes weer een stukje omhoog en daarna gaat het weer langzaam naar beneden.
3: Hey, you. Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ja, het weer voor aankomend weekend. Dat het dus van een graadje of 20 in één keer omhoog schiet met een piek. En daarna weer na het weekend wat op maandag hoog zit en daarna weer wat lager. Zo'n piekmomentje, dat hebben we ook hier op vrijdagavond altijd. Zeg maar voor 9 uur, dan ligt het gewoon echt ontzettend hoog. En dan na 9 uur gaat het naar beneden. En dan na 11 uur, dan gaat het allemaal wel weer wat verder omhoog. Nee, dat valt allemaal reuze mee. De smaakmaker van deze week. Ze komt bijna binnenwandelen in de studio. Als ze nog in Edensvaart wonen, dan was ze hier. Ik weet het zeker. En ik zat naar de plaat te luisteren en ik hoor toch elke keer groot. En dat komt natuurlijk een beetje door het accent. Maar zal ze dat echt wel, als ik haar spreek, dan wil ik haar nog een keer vragen. Is het expres? En droomt? De dubbele O, ja, het ligt soms een beetje gevoelig. Maar het kan ook zo mismantueld zijn, Sanne Hans dus, om dat expres erin te laten. Ik zou er in ieder geval niet raar van opkijken, laten we dat even zeggen. Groot, de nieuwe single dus van Miss Montreal, Smaakmaker. Moet ik hem volgende week nog een keer draaien? Ja of de nee?

The Red Hot Chili Peppers. En daarvoor die mooie plaat van One Republic. En daarvoor hebben we ook nog Katy Perry gedraaid en Coldplay. En Katy Perry was met Firework. En Firework was ook vanavond in Gramsbergen. Mocht je er zijn geweest, laat even weten. Gaf het ook nog een beetje licht of viel tegen?

Haven en Finding Out More. Ja, en dan zit het er voor vanavond echt alweer op, de laatste plaat. Die loopt inmiddels weer en volgende week dan hoop ik dat ik er met een iets frissere stem bij zit. Dus je hebt me vanavond niet veel gek veel gehoord. Maar ja, dat heeft alles te maken met dat hoesten en dat blaffen. En dan weet je wel, daar gaat je stem ook allemaal niet beter van worden. En hoe meer je praat, hoe slechter het dan ook nog weer gaat. Dus we moeten het allemaal een beetje damage control noemen. Laten we daar een beetje op houden. Komt volgende week vast allemaal wel weer goed. Er zitten een hoop leuke dingen aan te komen hier binnenkort bij Edwin 4. Kijk vooral even de site en hou die in de gaten. En wens ik je bij deze een mooi weekend. Amy Stewart, Narcom.

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: FTP. Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
5: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.